Dit is een pak rammel van de Concertzender. En u gaat luisteren naar het derde deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die in 2005 tot 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. U gaat in deze pak rammel luisteren naar nummer 7 uit de serie, getiteld Flock. Geproduceerd, gecomponeerd en geëdit door Anne LaBerge. Omdat dit hoorspel korter is dan gebruikelijk, krijgt u als toegift nog een aantal werken te horen van Anne LaBerge en Gert-Jan Prins onder de titel United Noise Toys. Maar nu eerst Flock.

Dit was, in deze aflevering van Pak Rammel, deel 3 van een 6-delige serie radiohoorspelen die tussen 2005 en 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. Deze keer was het Flock van en door Anne LaBerge. En om dit uur op te vullen hoort u de komende 20 minuten 4 stukken van de cd The Field Recordings 8 door Anne LaBerge en Gert-Jan Prins. Dit is om te beginnen Lurk.

Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl. Suddenly,

Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is Dr. Klangendoem, nummer 107. Vandaag een keertje in het Nederlands. Ja, want we hebben ook een Nederlandse bijdrage. Kan bijna niet gekker, mensen. De baggerbeleving. Het is een geluidslandschap van emoties. De compositie is gemaakt door Peter Doendakoff en Hugo Lammering. En het was eigenlijk onderdeel van een project dat onder andere een expositie behelste. Het materiaal is behalve bij de expositie nog nooit eerder gepubliceerd, dus wij hebben weer eens een première. Ja, het moet niet gekker worden. En ja, de compositie is ontwikkeld voor de 12 pilaren in een ruimte van 400 vierkante meter. Het was op de plek Locus in waar de expositie plaatsvond, ergens in Rotterdam. Nou, een beetje informatie. Aan de basis van deze compositie staan de volgende emoties en expressies. Let even op, zachte expressies. 1. Luisteren, onherkenbaar. 2. Verbazing, twijfel, vorm. 3. Klinkers. Ja, o, e, u, willekeurige volgorde. 4 woorden, onafhankelijkheid, onafhankelijk over persoon en stad. 5 zoomen in eigen stijl, desgeluiden, vogels en melodie. Nou ja, dan heb je nog de harde reacties, echt omdat er actiever zijn. 7. Machine in bedrijf, persoonlijke plaats. 8. Lachen, 9. Huilen, 10. Poëzie, verhaal in moederstaal. 11. Zanglied in eigen stijl. 12. Agressie in professor, 16. Schreven. 13. Scanderen van C. De stemmen die u gaat horen zijn van Hugo Lammering, Peter Doendakoff, Stefan Schmid, Rita Villena, Winnie Chen, Svetlana, Prigo Dic, Lotte Bovi, Harvey Naarden, Guido de Groot, Annemarie Ros, Ashkan Esfarani,

0: Jiffy, ga die dat weer aan.
1: Voor het geval u iemand van kent, altijd leuk. Als je iemand tegenkomt op de radio van, hé, die ken ik. Hey, gaat die dat weer aan? Daar heb ik gisteren nog een patatje mee gegeten. Grappig zijn. Nou, dit was dan weer Dr. Klang doen nummer 107, de eerste aankondiging. Laat ik maar meteen doorgaan met de tweede aankondiging. Het tweede stuk van de dag is een geluidsstuk via het alombekende, voor degene die deze show missen, Radia Network. Het is, de naam is Hidden Places. Nou, nu moet ik even omschakelen naar een andere taal. What comes to mind if you think of hidden planes or the last place, of a place you found for yourself in the utmost wilderness? Four people share their stories. Mountain walk lead to ice elk city across rivers with a strange and beautiful view. A combination of interviews and field recordings, a rough edit done high up in the sky at night in an airplane heading back to Berlin, 30,000 feet above the sea. Speakers, Jonina Marta Anasdokir, Susan Beatty, Haldor Haidar Bjarnason en Charlotte Law. Field recording and production by Gabi Scheffner.
2: Kom, dan gaan we neer, dus alles was even goed. Kom,
1: nou,
2: dan
1: wat toe. Nee, oké, nou, luisteren. Nu luisteren.
2: Naar links kijken, kun je maar goed zien. Nou, hebben we toch al zo'n boven, zo'n boven, zo'n boven, zo'n